nou, gooi die kinderwagen maar vol, want het zijn weer baby-deal-dagen bij Kruidvat. Nu, 3 vrouwen pakken Kruidvat weer.